0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: van jou.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB.

0: je fiets. Dit is UnityNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

daar waar naar mijn glas. En zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel,

Ik zie je stiekempjes kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch waarom blijf

0: Unity in El Woon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in El Woon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
4: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
5: En jij werd opgehaald met de helikopter?
4: Ja, bijna iedereen.
3: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef. Omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement. Maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11:00 s'avonds en 5:00 s'ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
6: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
3: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom staat tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, vraagt steun om jongeren beter voor te lichten over de risico's van het vapen. Volgens het LUMC zien artsen steeds vaker gezondheidsklachten door het gebruik van e-sigaretten, zoals luchtwegproblemen, hartkloppingen en concentratieproblemen. Ook raken steeds meer jongeren verslaafd aan nicotine. Via het landelijke initiatief Vapen Jouw Keuze geven inmiddels ruim 1500 artsen gastlessen op scholen. Het ziekenhuis is een donatieactie gestart om meer scholen te bereiken, nieuw lesmateriaal te ontwikkelen en extra voorlichting te geven aan jongeren, ouders en beleidsmakers. De inschrijving voor de touwtrekwedstrijd tijdens het dorpsfeest Oegstgeest is geopend. Op zaterdagmiddag 5 september nemen teams het tussen 2 en 4 tegen elkaar op in een sportieve strijd om de wisselbeker. Er wordt gestreden in 2 categorieën, jeugd van 4 tot en met 11 jaar en volwassenen van 12 jaar en ouder. Ieder team bestaat uit 5 deelnemers. De organisatie roept inwoners op om een team te vormen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren of klasgenoten. De wedstrijden staan onder leiding van een ervaren wedstrijdleider. Aanmelden kan via de website van het dorpsfeest. En de eigenaren van Oezo zijn op zoek naar hun huisdier. De kat is al 3 dagen spoorloos. De zwart-witte kat is maandag voor het laatst gezien in de omgeving van de Tuinstraat in Leiderdorp. Via de Facebookgroep Je bent Leiderdorper als vragen de eigenaren om mee uit te kijken en eventuele schuilplekken te controleren. Oezo is volgens de eigenaren eenvoudig te herkennen aan haar opvallende krulstaart. Die afwijkende staart maakt haar onderscheidend ten opzichte van alle andere zwart-wit katten in de buurt. De eigenaren vermoeden dat Oezo zich mogelijk ergens verstopt heeft. En een foto van het huisdier vind je nu op onze website centraalplus.nl. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze site centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een afwisseling van vooral wolken en zon en het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is zwak tot matig. En in de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity in Elmo on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elmo on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
4: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
3: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Irakse reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
5: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
3: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 5 minuten vertraging op de weg tussen Knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file. A4 Den Haag Amsterdam. 2 kilometer file bij Knopend Hofvliet. Door een pechgeval is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, vraagt steun om jongeren beter voor te lichten over de risico's van het vapen. Volgens het LUMC zien artsen steeds vaker gezondheidsklachten door het gebruik van e-sigaretten, zoals luchtwegproblemen, hartkloppingen en concentratieproblemen. Ook raken steeds meer jongeren verslaafd aan nicotine. Via het landelijke initiatief Vapen Jouw Keuze geven inmiddels ruim 1500 artsen gastlessen op scholen. Het ziekenhuis is een donatieactie gestart om meer scholen te bereiken, nieuw lesmateriaal te ontwikkelen en extra voorlichting te geven aan jongeren, ouders en beleidsmakers. De inschrijving voor de touwtrekwedstrijd tijdens het dorpsfeest Oegstgeest is geopend. Op zaterdagmiddag 5 september nemen teams het tussen 2 en 4 tegen elkaar op in een sportieve strijd om de wisselbeker. Er wordt gestreden in 2 categorieën, jeugd van 4 tot en met 11 jaar en volwassenen van 12 jaar en ouder. Ieder team bestaat uit 5 deelnemers. De organisatie roept inwoners op om een team te vormen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren of klasgenoten. De wedstrijden staan onder leiding van een ervaren wedstrijdleider. Aanmelden kan via de website van het dorpsfeest. En de eigenaren van Oezo zijn op zoek naar hun huisdier. De kat is al 3 dagen spoorloos. De zwart-witte kat is maandag voor het laatst gezien in de omgeving van de Tuinstraat in Leiderdorp. Via de Facebookgroep Je bent Leiderdorper als vragen de eigenaren om mee uit te kijken en eventuele schuilplekken te controleren. Oezo is volgens de eigenaren eenvoudig te herkennen aan haar opvallende krulstaart. Die afwijkende staart maakt haar onderscheidend ten opzichte van alle andere zwart-witkatten in de buurt. De eigenaren vermoeden dat Oezo zich mogelijk ergens verstopt heeft. En een foto van het huisdier vind je nu op onze website centraalplus.nl. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze site centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een afwisseling van vooral wolken en zon en het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is zwak tot matig. En in de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Knoopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
3: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
2: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Esch geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
4: Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
5: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
2: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in de S geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. A4 Rotterdam-Den Haag, 4 kilometer file bij Den Haag-Ippenburg door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, vraagt steun om jongeren beter voor te lichten over de risico's van het vapen. Volgens het LUMC zien artsen steeds vaker gezondheidsklachten door het gebruik van e-sigaretten, zoals luchtwegproblemen, hartkloppingen en concentratieproblemen. Ook raken steeds meer jongeren verslaafd aan nicotine. Via het landelijke initiatief Vapen Jouw Keuze geven inmiddels ruim 1500 artsen gastlessen op scholen. Het ziekenhuis is een donatieactie gestart om meer scholen te bereiken, nieuw lesmateriaal te ontwikkelen en extra voorlichting te geven aan jongeren, ouders en beleidsmakers. De inschrijving voor de touwtrekwedstrijd tijdens het dorpsfeest Oegstgeest is geopend. Op zaterdagmiddag 5 september nemen teams het tussen 2 en 4 tegen elkaar op in een sportieve strijd om de wisselbeker. Er wordt gestreden in 2 categorieën, jeugd van 4 tot en met 11 jaar en volwassenen van 12 jaar en ouder. Ieder team bestaat uit 5 deelnemers. De organisatie roept inwoners op om een team te vormen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren of klasgenoten. De wedstrijden staan onder leiding van een ervaren wedstrijdleider. Aanmelden kan via de website van het dorpsfeest. En de eigenaren van Oezo zijn op zoek naar hun huisdier. De kat is al 3 dagen spoorloos. De zwart-witte kat is maandag voor het laatst gezien in de omgeving van de Tuinstraat in Leiderdorp. Via de Facebookgroep Je bent Leiderdorper als vragen de eigenaren om mee uit te kijken en eventuele schuilplekken te controleren. Oezo is volgens de eigenaren eenvoudig te herkennen aan haar opvallende krulstaart. Die afwijkende staart maakt haar onderscheidend ten opzichte van alle andere zwart-witkatten in de buurt. De eigenaren vermoeden dat Oezo zich mogelijk ergens verstopt heeft. En een foto van het huisdier vind je nu op onze website centraalplus.nl. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze site centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een afwisseling van vooral wolken en zon en het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is zwak tot matig. En in de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Het brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een natuuristengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend, veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Donderdag 23 juli is het. Ik ben Rudo met Henk Bernaar. Zometeen en eerst Lara Mila. Had ik je maar nooit gezien?
0: Je zingt ze mee!
4: Ja, je zingt ze mee! Nee.

0: Rudo.
1: R-U-D.
0: Oh.
1: Op de radio.
2: Met Henk Bernaar in de koffieshow. Goedemorgen, donderdag 23 juli is het. Je luistert naar een nieuwe aflevering van die koffieshow. Misschien wel aan het werk of gewoon lekker vrij vandaag zou zomaar kunnen. Het is zomervakantie, dus er zijn meer mensen vrij dan normaal. Dus dat gokje, dat had ik wel even kunnen nemen. Hey, welkom in de koffieshow dus hier met een nieuwe aflevering met de lekkerste muziek van eigen bodem. En natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zo meteen heb ik weer een nieuwe nieuwsupdate voor je om 10:30. En verder heb ik tracks voor je klaarstaan van Jeffrey Tanis. De wereld is van ons allemaal. Hoor je zo meteen naar Yves Berendsen. En misschien is het tijd.
1: Rio!

0: Quincy, en laat vannacht je deur maar open in de koffieshow van Unity NL. En Jeffrey Tanis nog met De Wereld is van ons allemaal. Goedemorgen, de lekkerste muziek tijdens je donderdagochtend. En natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En we gaan nu naar Leiden, want bij Molen de Put staat een beeld. Een Rembrandt-beeld. En op 15 juli, om middernacht, staan er allemaal mensen om dat beeld. Krijgt Rembrandt een krans om zijn nek en wordt zijn verjaardag gevierd. Afgelopen 15 juli was het zijn 420ste verjaardag. Een video daarvan kun je nog steeds terugvinden op onze nieuwssite centraalplus.nl. Maar wij spraken daar ook met Ton Kolbeck. Hij is voorzitter van de Leidse Mondiale. En die was niet helemaal te spreken over dat beeld. Nou ja, wel over dat beeld, maar niet over hoe de gemeente daarmee omgaat. Ton Kolbeck dus, voorzitter van de Leidse Mondiale.
1: Wij hebben dit beeld een paar jaar geleden bij de Lakenhal gehad. Hij heeft het gestaan, er zou tijdelijk staan. En toen het weg moest, toen zei de gemeente, we hebben geen plek om het ergens anders neer te zetten. Terwijl de kunstenaar Gabriel Sterk het aangeboden had aan de gemeente. En toen stond het in een magazijn. Wij vonden dat zo slecht. En toen hebben we met een aantal echte leienaars, die wel meer met de gemeente aan het bakkeleien zijn, zal ik dan maar zeggen, hebben wij gezegd, dit kan helemaal niet. Leids Dagblad, een aantal andere mensen. En toen is er gezegd, nou, we moeten een plek zoeken. En de gemeente zei, we hebben geen plek. En toen hebben wij gezegd, ja, maar wat zou je denken van Molen de Put? En we hebben deze plek echt moeten bevechten. En nu staat hij er. En nu komen er duizenden mensen naartoe. Vinden het geweldig dat het beeld er staat. En wij vanuit de Leidse Mondiale, wij zijn een kunstenaarsgezelschap hier in de stad Stimmerwerf. En wij onderhouden het beeld ook. Wij zorgen ervoor dat het alles op een goede manier gaat. En ja, het is onvoorstelbaar dat dit beeld nu nog weg zou moeten. Maar het is heel spannend. Want de gemeente heeft 2 jaar geleden gezegd, we geven een toestemming voor 2 jaar. En daarna nemen we een beslissing. Dus eigenlijk zou nu, vandaag, de gemeente een beslissing moeten nemen. We weten allemaal wel dat ze het niet in hun hoofd halen om het beeld nog weg te halen. Maar dan zou ik zeggen, gemeente, als het hier nou toch blijft staan, verzorg het dan een beetje beter, want we staan nou in het licht en we kunnen het beeld zien. Maar als je hier in deze prachtige omgeving toch van het galgenwater komt en je ziet die molen, je ziet alles, je ziet de stad Stimmerwerf, dat het beeld nog niet aangelicht is, dat het eigenlijk nog heel veel verzorging nodig heeft. En ik zou eigenlijk tegen de gemeente willen zeggen, schaam je dat je na 2 jaar het nog zo verwaarloosd hebt. Wij niet. Want wij zijn hier allemaal vanavond. Wij vieren zijn 420ste verjaardag. Maar de gemeente mag zich wel wat aantrekken.
0: Nou, ondertussen heeft de gemeente daar dan ook weer op gereageerd. Ze vinden het jammer dat Ton Kolbeck daar zo over denkt. En Ton Kolbeck gaat daar dan weer op reageren in het programma van Centraal Plus, De Vrij Mibo. En daarvan ga je later weer het interview terugvinden op onze website op centraalplus.nl. Zometeen hoor je hier om 10:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En verder hoor je zometeen Joey Nicolai en Tinto de Verano naar Laura Heijgen. En als ik jou niet krijg,

0: Unity NL On Tour in Voorschoten. Staan we bij de Voorschotense Paardendagen vanaf 19:30. Dan staan we op de Voorstraat met onder andere dus Ray Benjamin op dat podium. Maar ook Pascal Redekker die gaat er langskomen. Wendy van Hout en Mick Harre die komt langs. Zometeen meer muziek hier. Sander Kwarten, de tapster uit Tijuana komt eraan. En ook Amar met Ik Kom Van Ver.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, vraagt steun om jongeren beter voor te lichten over de risico's van het vapen. Volgens het LUMC zien artsen steeds vaker gezondheidsklachten door het gebruik van e-sigaretten, zoals luchtwegproblemen, hartkloppingen en concentratieproblemen. Ook raken steeds meer jongeren verslaafd aan nicotine. Via het landelijke initiatief Vapen Jouw Keuze geven inmiddels ruim 1500 artsen gastlessen op scholen. Het ziekenhuis is een donatieactie gestart om meer scholen te bereiken, nieuw lesmateriaal te ontwikkelen en extra voorlichting te geven aan jongeren, ouders en beleidsmakers. De inschrijving voor de touwtrekwedstrijd tijdens het dorpsfeest Oegstgeest is geopend. Op zaterdagmiddag 5 september nemen teams het tussen 2 en 4 tegen elkaar op in een sportieve strijd om de wisselbeker. Er wordt gestreden in 2 categorieën, jeugd van 4 tot en met 11 jaar en volwassenen van 12 jaar en ouder. Ieder team bestaat uit 5 deelnemers. De organisatie roept inwoners op om een team te vormen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren of klasgenoten. De wedstrijden staan onder leiding van een ervaren wedstrijdleider. Aanmelden kan via de website van het dorpsfeest. En de eigenaren van Oezo zijn op zoek naar hun huisdier. De kat is al 3 dagen spoorloos. De zwart-witte kat is maandag voor het laatst gezien in de omgeving van de Tuinstraat in Leiderdorp. Via de Facebookgroep Je bent Leiderdorper als vragen de eigenaren om mee uit te kijken en eventuele schuilplekken te controleren. Oezo is volgens de eigenaren eenvoudig te herkennen aan haar opvallende krulstaart. Die afwijkende staart maakt haar onderscheidend ten opzichte van alle andere zwart-witkatten in de buurt. De eigenaren vermoeden dat Oezo zich mogelijk ergens verstopt heeft. En een foto van het huisdier vind je nu op onze website centraalplus.nl. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze site centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag een afwisseling van vooral wolken en zon en het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is zwak tot matig. En in de Leidse regio en Wassenaar wordt het vanmiddag 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Amar. En ik kom van ver bij Unity NL. Goedemorgen, 23 juli, donderdagochtend. We kijken vanaf de bekende jarige. Lars van der Haar is jarig, Nederlands veldrijder. Hij is 35 geworden. Daniel Radcliffe kennen we natuurlijk als acteur van Harry Potter. Hij was Harry Potter. 37 is hij inmiddels geworden. Mark van Eeuwen was acteur uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Heb je nog wel eens wat andere series gezien ook, hoor. 50 is hij geworden vandaag, bijzondere leeftijd. Verder is het de verjaardag van voormalig Belgisch wielrenner Rick Verbrugge. Hij is 52 geworden. Ja, en de bekendste stagiair ter wereld is ook jarig. Monica Lewinsky, inmiddels 53. Iets met Bill Clinton, sigaren en een jurk. Nou ja, goed. Laten we het er verder niet over hebben. Charisma Carpenter, ook jarig Amerikaanse actrice, 56 geworden vandaag. En Henk Kamp, Nederlands politicus, is vandaag 74 geworden. En muzikant Jan de Hond, ook jarig, hond met een thee. Hij is vandaag 84 geworden. En dat waren ze weer, de bekende jarigen voor vandaag, voor deze 23e juli. Zometeen het weer. Checken we even wat het weer doet vandaag. Eerst Merzo Kortland. Dit is Sukkel in Amsterdam.

In de koffieshow, goedemorgen. Donderdag vandaag, er zijn wolkenvelden, het blijft droog. Er komt ook wat zon voor. De wind die is vandaag noordwestelijk, hij zwakt op matig. En de temperatuur loopt op tot 21 graden. Kijk ook nog even naar vrijdag en zaterdag periode met zon. Ook wolkenvelden, het blijft droog. En het wordt zo'n 24 tot 25 graden dan. Dit is de koffieshow met Rutje Kot. Zometeen naar Dennis Schaper. Dit is Door Jou.

0: Doe het hier nou on tour. Komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Het Taalhuis en de Voorleesexpress van de Bibliotheek Bollestreek organiseerden gisteren een zomers taalfeestje voor anderstalige gezinnen met kinderen van 3 tot 8 jaar. Dit deden ze in Bibliotheek Oegstgeest. Tijdens het feestje waren er live muziek, een voorleessessie uit het boek Ophelia en knutselen met letters. De middag werd afgesloten met een bingo. Het doel was om bezig te zijn met taal en het ontmoeten van andere gezinnen. Het gemeentearchief van de gemeente Voorschoten in Raadhuis de Pauw in Wassenaar is tijdelijk gesloten voor publiek vanwege de restauratie van het monumentale pand. Het archief blijft wel bereikbaar per telefoon en e-mail. Vragen worden zoveel mogelijk op afstand beantwoord en documenten kunnen digitaal worden opgevraagd. In bijzondere gevallen is het ook mogelijk om archiefstukken op afspraak in te zien op het gemeentekantoor aan de Johan de Witstraat in Wassenaar. En bij radiozender Unity NL is zaterdag een speciale aflevering van Unity NL on Tour te horen. Tussen 5 en 7 zijn er optredens van Unity NL on Tour bij het Dorpsfeest in Zoeterwoude te horen op de radio. In de uitzending zijn onder andere optredens van Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Jesse Fields en Jari Helligers te horen. De uitzending is voorafgaand aan Unity NL on Tour bij de Voorschotense Paardendagen te horen. Zaterdagavond staat Unity NL vanaf 7:30 op de Voorstraat met onder andere optredens van Mick Harre, Wendy van Hout, Pascal Redeker en Ray Benjamin. Unity NL is onder andere te ontvangen via 106.1 FM en DAB+. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag vooral veel wolken en af en toe is er ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige wind vanuit het noordwesten en in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Piel op de A16 Breda-Rotterdam bij afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer door de brugopening 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Het Taalhuis en de Voorleesexpress van de Bibliotheek Bollestreek organiseerden gisteren een zomers taalfeestje voor anderstalige gezinnen met kinderen van 3 tot 8 jaar. Dit deden ze in Bibliotheek Oegstgeest. Tijdens het feestje waren er live muziek, een voorleessessie uit het boek Ophelia en knutselen met letters. De middag werd afgesloten met een bingo. Het doel was om bezig te zijn met taal en het ontmoeten van andere gezinnen. Het gemeentearchief van de gemeente Voorschoten in Raadhuis de Pauw in Wassenaar is tijdelijk gesloten voor publiek vanwege de restauratie van het monumentale pand. Het archief blijft wel bereikbaar per telefoon en e-mail. Vragen worden zoveel mogelijk op afstand beantwoord en documenten kunnen digitaal worden opgevraagd. In bijzondere gevallen is het ook mogelijk om archiefstukken op afspraak in te zien op het gemeentekantoor aan de Johan de Witstraat in Wassenaar. En bij radiozender Unity.nl is zaterdag een speciale aflevering van Unity.nl On Tour te horen. Tussen 5 en 7 zijn er optredens van Unity.nl On Tour bij het Dorpsfeest in Zoeterwoude te horen op de radio. In de uitzending zijn onder andere optredens van Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Jesse Fields en Jari Helligers te horen. De uitzending is voorafgaand aan Unity.nl On Tour bij de Voorschotense Paardendagen te horen. Zaterdagavond staat Unity.nl vanaf 7:30 op de Voorstraat met onder andere optredens van Mick Harre, Wendy van Hout, Pascal Redeker en Ray Benjamin. Unity.nl is onder andere te ontvangen via 106.1 FM en DAB+. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag vooral veel wolken en af en toe is er ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige wind vanuit het noordwesten en in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Unity in L One Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in L One Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vifor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al abseilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Het Taalhuis en de Voorleesexpress van de Bibliotheek Bollestreek organiseerden gisteren een zomers taalfeestje voor anderstalige gezinnen met kinderen van 3 tot 8 jaar. Dit deden ze in Bibliotheek Oegstgeest. Tijdens het feestje waren er lijfmuziek, een voorleessessie uit het boek Ophelia en knutselen met letters. De middag werd afgesloten met een bingo. Het doel was om bezig te zijn met taal en het ontmoeten van andere gezinnen. Het gemeentearchief van de gemeente Voorschoten in Raadhuis de Pauw in Wassenaar is tijdelijk gesloten voor publiek vanwege de restauratie van het monumentale pand. Het archief blijft wel bereikbaar per telefoon en e-mail. Vragen worden zoveel mogelijk op afstand beantwoord en documenten kunnen digitaal worden opgevraagd. In bijzondere gevallen is het ook mogelijk om archiefstukken op afspraak in te zien op het gemeentekantoor aan de Johan de Witstraat in Wassenaar. En bij radiozender Unity.nl is zaterdag een speciale aflevering van Unity.nl On Tour te horen. Tussen 5 en 7 zijn er optredens van Unity.nl On Tour bij het Dorpsfeest in Zoeterwoude te horen op de radio. In de uitzending zijn onder andere optredens van Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Jesse Fields en Jari Helligers te horen. De uitzending is voorafgaand aan Unity.nl On Tour bij de Voorschotense Paardendagen te horen. Zaterdagavond staat Unity.nl vanaf 7:30 op de Voorstraat met onder andere optredens van Mick Harre, Wendy van Hout, Pascal Redeker en Ray Benjamin. Unity.nl is onder andere te ontvangen via 106.1 FM en DAB+. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag vooral veel wolken en af en toe is er ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige wind vanuit het noordwesten en in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözebüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Goede.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Het Taalhuis en de Voorleesexpress van de Bibliotheek Bollestreek organiseerden gisteren een zomers taalfeestje voor anderstalige gezinnen met kinderen van 3 tot 8 jaar. Dit deden ze in Bibliotheek Oegstgeest. Tijdens het feestje waren er live muziek, een voorleessessie uit het boek Ophelia en knutselen met letters. De middag werd afgesloten met een bingo. Het doel was om bezig te zijn met taal en het ontmoeten van andere gezinnen. Het gemeentearchief van de gemeente Voorschoten in Raadhuis de Pauw in Wassenaar is tijdelijk gesloten voor publiek vanwege de restauratie van het monumentale pand. Het archief blijft wel bereikbaar per telefoon en e-mail. Vragen worden zoveel mogelijk op afstand beantwoord en documenten kunnen digitaal worden opgevraagd. In bijzondere gevallen is het ook mogelijk om archiefstukken op afspraak in te zien op het gemeentekantoor aan de Johan de Witstraat in Wassenaar. En bij radiozender Unity.nl is zaterdag een speciale aflevering van Unity.nl On Tour te horen. Tussen 5 en 7 zijn er optredens van Unity.nl On Tour bij het Dorpsfeest in Zoeterwoude te horen op de radio. In de uitzending zijn onder andere optredens van Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Jesse Fields en Jari Helligers te horen. De uitzending is voorafgaand aan Unity.nl On Tour bij de Voorschotense Paardendagen te horen. Zaterdagavond staat Unity.nl vanaf 7:30 op de Voorstraat met onder andere optredens van Mick Harre, Wendy van Hout, Pascal Redeker en Ray Benjamin. Unity.nl is onder andere te ontvangen via 106.1 FM en DAB+. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag vooral veel wolken en af en toe is er ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige wind vanuit het noordwesten en in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 21 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel. 10 kilometer en bijna 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag. 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Met name bij Rotterdam op de A16. Maar zonder weg bent richting Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging, staat een pechgeval en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Ink. Het Hoogheemraadschap van Delftland roept bijna 1,5 miljoen inwoners op zuinig om te gaan met water. Het gaat om inwoners van onder meer Wassenaar. Door de aanhoudende droogte is in het gebied nu sprake van een feitelijk watertekort. Het advies is om zo min mogelijk oppervlaktewater te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Ook wordt gevraagd bewust om te gaan met drinkwater. Vanaf morgen nemen de waterbeheerders extra maatregelen. 3 sluizen gaan dicht voor de scheepvaart en 1 sluis wordt beperkt bediend. De brandweer is vanmiddag uitgerukt naar de Rijnsburgerweg in Oegstgeest vanwege een gaslekkage. De melding kwam binnen als een incident met gevaarlijke stoffen. Bij aankomst bleek het te gaan om een kleine gaslekkage bij een huisaansluiting van een woning. De bewoner had het lek tijdelijk al afgedicht met tape. De brandweer voerde metingen uit en stelde vast dat de situatie onder controle was. Netbeheerder Liander zorgt voor de definitieve reparatie van de aansluiting. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Caroline van Wijk uit Zoeterwoude heeft ook de 2e dag van de Nijmeegse Vierdaagse succesvol afgerond. Na een eerste etappe van 52 kilometer legde ze gisteren bijna 49 kilometer af. Volgens Van Wijk helpt haar ervaring om de lange afstanden goed vol te houden. Ze begon opnieuw vroeg aan de wandeling en genoot onderweg van de sfeer en de steun van het publiek. Ook liep ze weer met een vlag van Zoeterwoude, waardoor ze herkenning kreeg van andere deelnemers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Wat wolken, zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen. Er staat een matige noordwestelijke wind. In de regio is het 20 graden. En dan nog het weer. Wat wolken, zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen. Er staat een matige noordwestelijke wind. In de regio is het 20 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker en drukker te worden. En er is een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij de keteltunnel is 1 rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 30 minuten. Omrijden kan over de A13. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout.

0: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzamerhand drukker onderweg. En er is goed en slecht nieuws over de A4 naar Rotterdam vanuit Den Haag. Allereerst het goede nieuws. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. Dat gebeurde bij de keteltunnel. Dan slecht nieuws. Er staat nog een kapotte auto. De rechterrijstrook blijft nog even dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan over de A13. Verder rijdt het hier en daar wat langzamer, zoals op de A20 vanuit Gouda. Voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het Hoogheemraadschap van Delftland roept bijna 1,5 miljoen inwoners op zuinig om te gaan met water. Het gaat om inwoners van onder meer Wassenaar. Door de aanhoudende droogte is in het gebied nu sprake van een feitelijk watertekort. Het advies is om zo min mogelijk oppervlaktewater te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Ook wordt gevraagd bewust om te gaan met drinkwater. Vanaf morgen nemen de waterbeheerders extra maatregelen. 3 sluizen gaan dicht voor de scheepvaart en 1 sluis wordt beperkt bediend. De brandweer is vanmiddag uitgerukt naar de Rijnsburgerweg in Oegstgeest vanwege een gaslekkage. De melding kwam binnen als een incident met gevaarlijke stoffen. Bij aankomst bleek het te gaan om een kleine gaslekkage bij een huisaansluiting van een woning. De bewoner had het lek tijdelijk al afgedicht met tape. De brandweer voerde metingen uit en stelde vast dat de situatie onder controle was. Netbeheerder Liander zorgt voor de definitieve reparatie van de aansluiting. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Caroline van Wijk uit Zoeterwoude heeft ook de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse succesvol afgerond. Na een eerste etappe van 52 kilometer legde ze gisteren bijna 49 kilometer af. Volgens Van Wijk helpt haar ervaring om de lange afstanden goed vol te houden. Ze begon opnieuw vroeg aan de wandeling en genoot onderweg van de sfeer en de steun van het publiek. Ook liep ze weer met een vlag van Zoeterwoude, waardoor ze herkenning kreeg van andere deelnemers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Wat wolken, zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen. Er staat een matige noordwestelijke wind. In de regio is het 20 graden. En dan nog het weer. Wat wolken, zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen. Er staat een matige noordwestelijke wind. In de regio is het 20 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in volle gang en dat merk je bijvoorbeeld op de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam. Dagelijkse drukte tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen, 6 kilometer en 10 minuten. Dan nog file op de A4 richting Rotterdam voor de keteltunnel. Een kwartiertje extra. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar nu is de weg weer helemaal vrij. Dan nog naar de A44, de weg vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen is de weg helemaal dicht en dat komt daardoor een ongeluk. Het is onbekend hoe lang het daar blijft duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpool.

0: gebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A16 Rotterdam-Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer en 10 minuten extra. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland vielen vanaf knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom!
3: En dat betekent de 5 in de klok, einde van de werkdag en de start van de middagshow van Unity NL. Met nu de nieuwste van Guido van der Graaf.

0: nog een paar maanden en dan gaat hij zijn allergrootste concert tot nu toe geven. En over een paar weken dan gaat er een duet aankomen tussen Kido en... ja, puntje, puntje, puntje. Ciao, doei, adios. Die hoorde je bij Unity NL. Even na vijven, dat betekent de donderdag werkdag. Die zit erop. De middagshow is begonnen en Erwin de Wit is aangeschoven. Erwin, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Ja, nieuw talent. Dat zingen, dat doe je al een tijdje. Maar sinds eigenlijk een paar dagen heb je stappen gemaakt.
1: Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ja. Afgelopen vrijdag is mijn single de lucht ingegaan, om het zo even te zeggen. En daarom zitten we nu ook hier.
0: Ja, leuk. Spannend allemaal.
1: Ja, zeker, zeker, zeker, zeker. Maar wel allemaal echt heel leuk.
0: Is deze week dan eigenlijk alweer anders dan alle andere weken? En merk je dat er wat gebeurt? En dat mensen je naam gaan herkennen en dat er allemaal vriendschapsverzoeken komen?
1: Nou, je ziet wel meer volgers op Instagram voorbij komen nu natuurlijk. En ook je reels en je socials gaan wat harder dan dat je daarvoor ging. Dus je merkt er wel wat van, zeker weten.
0: En zeg je, dit is ook wel de grote droom? Hier heb ik mezelf echt naartoe geleefd.
1: Ja, dit is wel iets wat als zanger zijnde, dan wil je wel dit. Ja, dit is wel je doel natuurlijk, om een eigen plaatje te maken. En dat je dan ook nog hier mag zitten, zeg maar. Dat zijn mooie stappen die je dan maakt.
0: En dan eigenlijk dat allemaal, mooi verhaal ook, dankzij jouw vader.
1: Ja, klopt. Ja. Die heeft me als 10-jarig jochie heeft hij me meegenomen. Op zijn avondvullende programmaatjes als DJ. En daar is eigenlijk dit uitgekomen. Dat vond ik zo leuk dat ik dit nog steeds doe. Hij is nu 3,5 jaar geleden overleden. En op zijn uitvaart heb ik een liedje gezongen. En daar waren de reacties eigenlijk zo positief. Ook van mijn geluidsmensen nu. Die daar ook het geluid hebben gedaan. Dat ik nu weer ben begonnen.
0: Dus eigenlijk ben jij gewoon een beetje in zijn voetsporen getreden.
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Hij is nooit echt op de radio geweest. Maar wel qua zang wel, ja.
0: Hey, maar hoe bijzonder is dat? En dan ben ik ook wel even nieuwsgierig. Dat Nederlandstalig, trok jij dat toen al toen je nog heel klein was?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat eigenlijk toen altijd Jantje Smit. Toen nog Jantje Smit, nu moeten we natuurlijk Jan zeggen.
0: Ja.
1: Met Van Goestel Purmerend bijvoorbeeld, dat deden we toen al. En nu is het scala wat breder geworden.
0: Wat grappig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
0: En heb je er veel plezier in? Is het een soort van uitlaatklep voor je dat zingen? Of is het ook wel gewoon iets waar je naartoe werkt? Zeg jij, ja, misschien wel gewoon een fulltime job uiteindelijk?
1: Ja, dat zou mooi zijn, die fulltime job, want als dat eruit gaat komen. Maar voor nu is het nog een hele leuke hobby naast mijn werk. Maar mocht het uitgroeien tot meer, dan staan we daar zeker voor open.
0: Want naast het zingen, wat doe je allemaal?
1: Ik ben rayonmanager bij een schoonmaakbedrijf. Daar doen we de planning vanuit kantoor. En dat doen we eigenlijk gewoon van maandag tot en met vrijdag. Hobby is natuurlijk dan nog daarbij zingen. Dat proberen we zo professioneel mogelijk te doen.
0: En maar dat is wel lekker. Dat betekent dus in de avonduren en ook in de weekenden ben je vrij om te gaan en staan waar je wil.
1: Precies. En daarom kunnen we eigenlijk alle locaties aandoen. Dat is superleuk.
0: Hey, en qua repertoire, stel nou, jij staat een half uurtje ergens in een feesttent, in een kroeg, op het biljart. Wat komt er voorbij?
1: Eigenlijk alle Hollandse klappers, zoals we nu zeggen. Van Samuel Welt tot Robert van Hemert. Echte liefde is te kopen, is natuurlijk een toppertje. Lust van Yves Berendsen. André Hazes, zeg maar niets meer. Ja. En natuurlijk mijn eigen single straks.
0: Gewoon een berg energie eigenlijk.
1: Ja, zeker, zeker.
0: En heb
1: zeker.
0: Je dan een bepaald artiest in je hoofd waarvan je zegt, ja, dit is dan stiekem toch wel een soort van voorbeeld voor mij?
1: Voorbeeld wil ik niet per se zeggen, maar wel natuurlijk hoe zijn weg is gegaan. Als je kijkt naar Yves natuurlijk, wat hij nu doet, en Robert van Hemert, dat zijn wel de liedjes en ook de energie die hun geven. Dat vind ik altijd wel mooi om te zien.
0: Dat scoort gewoon.
1: Ja, zeker. En Sven Versteeg niet te vergeten.
0: Hey, en dan toch weer even terug naar jouw vader. Wat voor repertoire had hij dan toen hij nog veel op de bühne stond?
1: Nou, hij was vooral avondvullend, dus hij deed eigenlijk van alles wat. Hij deed van de eerste Quickstep tot aan de laatste feest medley, zeg maar. Dus eigenlijk van alles wat ook, maar wel meer Engelstalig ook nog erbij, zoals een BZN natuurlijk en dat soort dingen.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja, ja,
0: dus eigenlijk ook net weer een beetje in een andere sound.
1: Ja, klopt.
0: Dat Engelse, ligt jou dat ook? Of?
1: Zeker, zeker. Daar zijn we wel mee bezig. We hebben sowieso natuurlijk Nobody Else van René Vroeger, wat standaard in het half uur zit. En daarbij moeten we kijken wat er nog mooi bij zou kunnen passen.
0: En
1: moet
0: nu
1: wel feest worden natuurlijk.
0: De nieuwe single.
1: Ja.
0: Altijd spannend.
1: Ja, zeker.
0: Zometeen, dan gaan we hem voor de allereerste keer draaien op de radio bij Unity NL. Ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe het liedje Middernacht tot stand is gekomen. Ook Gaatse Bosma komt eraan. De heleboel op stels. Na deze is eigenlijk een classic uit 2014 op naam van Peter Beense.

0: zender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. Unity NL, Gaatse Bosma, de hele boel op Stels. En waar ben jij mijn leven lang geweest van Peter Beense? Nou, jouw favoriete drankje, Erwin, bij een optreden. Is dat gewoon een watertje of...
1: Ja, tijdens het optreden drinken we niet. Dan doen we een water of gemberthee. Maar daarna lusten we inderdaad wel een Stels of een kleine Bacardi Lemon met Cola Zero. Is ook wel gewenst.
0: En op een avond dat je dan zelf geen optredens hebt staan, wat is dan een beetje jouw bezigheid? Ben je dan iemand die gewoon lekker thuis op de bank hangt? Of zeg je, nee, dan gaan we ergens in de kroeg gewoon een feestje bouwen?
1: Beide is lekker. Af en toe eigenlijk een mengeling daarvan. Dus een 50-50 situatie, zeg maar. Soms is het met vrienden en familie lekker zitten en lekker wat drinken en eten is top. Maar thuis op de bank is ook altijd lekker om even bij te komen.
0: En wanneer is bij jou de knop omgegaan dat je dacht van oké, het is nu tijd geworden voor eigen liedjes, een eigen repertoire met mensen die dat voor mij kunnen gaan maken?
1: Eigenlijk is dat een jaar geleden is dat een beetje in mijn hoofd gaan spelen. Toen dacht ik van nou, ik wil wel een eigen liedje hebben, maar wie kan me daarbij helpen? Dus dan ga je eigenlijk in je vriendengroep een beetje te raden van oké, jongens, weten jullie iemand? En zo zijn we eigenlijk via zijn we bij Ben Rodenburg terechtgekomen. Dat is een van de blazers die ook mijn producer kent. Dat is Oliver de la Rosa. Ik heb Oliver een berichtje gestuurd. Die vroeg wat videootjes. En daar is eigenlijk de samenwerking tot stand gekomen. Samen met Oliver en Lars ben ik de studio ingegaan. En daar is eigenlijk mijn nieuwe plaat tot leven gewekt, zeg maar.
0: Ga ik je toch even meteen een compliment geven. Want Lars Koerhoorn en Oliver de la Rosa, dat is wel bijzonder voor een eerste liedje. Dat ze meteen zoiets hadden. Het vertrouwen in Erwin, dat hebben wij.
1: Ja, dat is dat vind ik ook nog steeds bijzonder. Daar kruip ik mezelf af en toe ook nog steeds voor. Want daar ben ik heel erg blij mee. En daarbij ook nog Kirsten, die me heel goed geholpen heeft met de zangcoaching en zanglessen. En ook erbij was bij het inzingen van de single. Ja, dat heeft zeker geholpen met de totstandkoming van dit nummer.
0: Maar ja, hoe gaat dat? Dan heb jij een gesprek met de beide heren. En dan moet je naar de studio. Dan wordt er een liedje gemaakt. Dan moet je dat in gaan zingen. Het is allemaal nieuw.
1: Ja, precies. Zoals je het zegt. En dat is wel bijzonder. Inderdaad, in november heb ik een afspraak gemaakt met Oliver. En daar was Lars ook bij. Daar is het liedje echt tot stand gekomen. Nou, ik kan wel zeggen, binnen 2,5 uur hadden ze het liedje helemaal klaar. En dat is echt bijzonder om mee te maken. Helemaal als het je eerste keer is dan natuurlijk. Nou, later, 3-4 maanden later, hebben we het ingezongen. En nu ligt het helemaal klaar en is het helemaal online, zeg maar.
0: En had je dan voor jezelf meteen zoiets van deze sound wil ik, hier moet het over gaan en dit gaat echt een soort van muzikale handtekening worden van Erwin de Wit?
1: De sound zeker. Waar het over moest gaan was eigenlijk nog wel open. De jongens vroegen alleen van nou, waar wil je het vooral niet over hebben? Nou goed, dat hebben we toen aangegeven. En toen kwam Lars eigenlijk met dit idee. En ja, het was echt heel bijzonder om mee te maken, want je zegt van nou, ik wil wel deze sound en Oliver die pingelt wat en die doet wat op zijn keyboard en op zijn computer. En er kwam een geluid uit waarvan ik dacht van dit is wel heel vet. En Lars die had binnen een uur de tekst klaar. Nou ja, nu zitten we hier.
0: Het liedje heet Middernacht.
1: Ja, klopt.
0: Wat is de betekenis achter Middernacht?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje een spannend liedje moet het zijn. Een liefde of een oude liefde of een ex, natuurlijk net hoe je het wil bekijken. Dat je weet, nou, ik wil er niet naartoe gaan en ik wil er niet meer zien. Want dan gaat het fout. En dat je het toch eigenlijk gewoon gaat doen. En ja, dan krijg je dus de scènes rond middernacht.
0: Oh jee, eigenlijk een beetje met een knipoog een foute plaat.
1: Precies, ja, zo zou je het mogen noemen.
0: Zeg. Beetje ondeugend.
1: Ja, dat is de goede benaming.
0: Hey, nou ben ik ook wel even nieuwsgierig. Afgelopen vrijdag is dat liedje online gekomen.
1: Zeker.
0: De spanning in de dagen voor de release.
1: Ja, heel erg spannend. Omdat je veel bezig bent met Ilske en met Peter ook nog, die me goed geholpen hebben. Van klopt alles? Staat op Spotify alles goed? Zijn de foto's goed? Is de tekst erbij goed? Ja, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Dat is alleen als je het misschien zelf een keer hebt meegemaakt, is dat te bevatten. Maar ik ben blij dat alles helemaal perfect erop staat en allemaal goed is gelukt.
0: Klokslag middernacht, 12 uur. Nou, komt dat liedje uit. Ja. En toen?
1: Nou, we hadden een kleine surprise party bij me thuis, is er georganiseerd. Dus we waren met een mannetje of 40, 50 in mijn tuin. En toen hebben we hem heel hard aangezet. Sorry voor de buren, maar het was wel een feestje.
0: Eigenlijk heeft gewoon meteen de hele buurt geweten. Die Erwin die heeft zijn eigen plaat officieel uitgebracht.
1: Precies, meteen even de Spotify-link in de buurt heb gegooid en kijken wat ze ervan vonden.
0: Oh ja, dat is wel handig tegenwoordig. Krijg je dan ook meteen reacties terug? Of,
1: ja, zeker. Positief tot nu toe.
0: Ja, geen mensen die boos waren zo van hey, je hebt ons uit onze slaap gehouden of de politie aan de deur.
1: Ik heb geen politie gezien.
0: Ah, dat is fijn. Gelukkig. Liedje is overal te streamen, overal te downloaden. Hou je een beetje bij waar de teller nu op staat als we kijken naar Spotify of YouTube?
1: Ja, zeker. We zitten nu op rond de 16.000 streams. Dus we gaan hopen dat het in de loop van de dagen alleen maar meer wordt natuurlijk.
0: Ik zou zeggen complimenten voor de allereerste.
1: Dank je.
0: Is echt hartstikke netjes. Ja, en nu dus voor de eerste keer op de radio bij Unity NL. Liedje is dus overal te streamen en overal te downloaden. En ongetwijfeld gaat er nog heel veel meer van hem aankomen. Middernacht, Erwin de Wit.

0: Grat dame, mag je dochter mee opstappen en middernacht voor de allereerste keer op de radio bij Unity NL. Het is de debuutplaat van Erwin de Wit.
1: Jazeker. Klonk goed, hè?
0: Is het al gek om je liedje te horen of ben je er inmiddels wel een beetje aan gewend?
1: Nou, op de radio nog niet echt aan gewend, dus ja, het is wel bijzonder. Zeker, zeker, zeker. Maar als je dan berichtjes krijgt van de thuisfront inderdaad van bijzonder om je liedje te horen, dan maakt het wel extra mooi.
0: Ja, gebeurt dat ook wel dat mensen echt gewoon spontaan jou een berichtje sturen? Zo van, hey, ik hoorde je liedje ergens of het kwam voorbij of het stond in een playlist?
1: Ja, dat gebeurt nu ook wel. En ook wel leuke TikTok-filmpjes. Bijvoorbeeld net nog een TikTok-filmpje van buurmeisje. Die zat met pech langs de weg. Heel veel sterkte. En die duidde dan mijn liedje erbij met een filmpje. Dat is natuurlijk wel extra leuk.
0: Ja, alleen maar goed natuurlijk. En ja, hopen zeker dat veel mensen het onder TikTok-filmpjes zetten. En dat het zo langzaam uit gaat groeien tot iets moois.
1: Ja, dat zou prachtig zijn. Dat is een droom.
0: Maar wat zou je dan zelf willen? Jij begint over dromen. Wat is dan voor jou de ultieme muzikale droom? Heb je daarover nagedacht of durf je daarover te dromen?
1: Nou ja, goed, als je van het zingen je werk kan maken, dat zou wel een droom zijn natuurlijk. En dan ga je naar, nou, wat veel artiesten dan zeggen, natuurlijk zalen vullen en misschien theaters vullen. Maar laat ik eerst maar beginnen met gewoon fulltime zingen. Dat lijkt me gewoon prachtig, dat je elk weekend het feestje mag bouwen of door de week. Maakt natuurlijk niet uit, maar dat je daar nog gewoon altijd mee bezig kan zijn.
0: Ja, nou kom jij zelf uit Heemskerk, dat ligt in Noord-Holland. Over een paar weken is het daar weer feestweek met de kermis en heel veel kroegen die dan helemaal op zijn kant gaan.
1: Klopt.
0: Sta je daar dan zelf ook?
1: Om te zingen ook, ja. En ook wel om te drinken af en toe. Maar het drinken is wel iets minder geworden. Want we gaan ook graag naar de kermis in Volendam. Die is het weekend daarna. Maar om te zingen staan we nu 2 keer geboekt. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, dat is gezellig. Ja, waar zeker. Sta je dan? Is het dan dat je in een feesttent staat? Of heb je een vaste kroeg waar je dan ook regelmatig te vinden bent?
1: Ja, beide. 1 kroeg dan waar we geboekt zijn en 1 feesttent. Dus het wisselt mooi af.
0: Is wel lekker.
1: Ja, zeker.
0: En vooral tof, omdat je dan echt gewoon voor je thuispubliek, voor je eigen mensen staan.
1: Ja, goed. Veel vrienden en familie dan erbij natuurlijk. En ja, dat is natuurlijk heel mooi.
0: En heb je dan zoiets van, dit mag van mij heel veel gaan gebeuren? Echt gewoon ieder weekend lekker onderweg zijn?
1: Het liefst zo vaak mogelijk. Als mijn vrouw het ook goed vindt, dan vind ik het ook goed.
0: Ja, maar hoe zit dat dan? Heb je dat overlegd met het thuisfront allemaal? Staan ze er allemaal achter? En stel nou, even heel gek, dit gaat een hit worden. En je bent hele weken van huis omdat je naar Groningen, naar Limburg en noem maar op moet. Wat dan?
1: Nou, tot nu toe gaat ze bijna altijd mee. Dus ja, ik weet niet of ze dan ook nog steeds altijd mee kan en wil natuurlijk. Want ze werkt zelf ook natuurlijk nog gewoon ernaast. Maar als ze kan, dan gaat ze mee. Dus ik denk wel dat ze dat goed vindt.
0: Eigenlijk goede support is.
1: Ja, zeker. En content maakt ze ook heel veel. Dus dat is heel goed.
0: Oké, social media en dat soort dingen. Filmpjes maken.
1: Precies.
0: En gewoon zorgen dat heel Nederland over een week of, nou wat zullen we zeggen, een week of 10 weet wie je bent.
1: Dat is een goed idee.
0: Laat weet je wel, gewoon een beetje, ruim nemen.
1: Ja, elke week een stijgend lijntje, dat is top.
0: En dan gewoon kijken wat er gaat gebeuren.
1: Precies.
0: Het is de middagshow van Unity NL. Wesley Klein komt eraan. Nou, er hangt iets in de lucht. En volgens Corrie Konings is dat Amore.

0: Nog een beetje wachten en dan gaat de opvolger alweer uitkomen van dit liedje. Niet zo bij mij. Wesley Klein is een opvolger met Team Rush Hour en ook Brace. Het liedje heet Dans voor mij. En volgende week vrijdag dan gaat hij officieel uitkomen. Het is Unity NL met alleen maar muziek van eigen bodem. En in de studio Erwin de Wit. Ja, jouw eerste liedje, eerste plaat. De komende week, komende tijd, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, we hebben nu vakantie, dus dat is wel lekker. We gaan het weekend even op vakantie ook. En daarna gaan we hopelijk nog wat radiostations aandoen. Daar zijn we nog mee bezig. En ja, gewoon lekker optreden. Bruiloft hebben we staan nog. En wat verjaardagen waar ik moet optreden. Dus gewoon lekker bezig zijn.
0: En merk je nou, er is een liedje uitgekomen, dat er al meteen wat aanvragen of wat DM'tjes komen met de vraag, joh, wat kost jij? Ben je te boeken? Wij willen je ook hebben.
1: Ja, je merkt wel dat het iets drukker is qua aanvragen dan dat je normaal hebt rond deze tijd. Dus dat is ook wel leuk om te zien natuurlijk.
0: En als we dan kijken naar het optreden wat je tot nu toe hebt gedaan, waarvan jij nu zegt, ja, dit is het mooiste wat nu op mijn cv staat. Is er eentje die jou meteen te binnen schiet?
1: Ja, dat zijn eigenlijk twee. Nou, één mag ik wel zeggen. Dat is met Koningsnacht geweest op het Amstelveld. Dat was een mannetje van 2000, 2500. En dat was wel echt een hoogtepuntje, ja, voor mij tot nu toe.
0: Nou, kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ja, zeker.
0: Zo'n kippenvelmomentje met waarschijnlijk ook weer mooie foto's en filmpjes, ja, door jouw vrouw of vriendin.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Die heeft alles weer heel goed vastgelegd.
0: Die heeft daar weer keurig voor gezorgd. En nou is het misschien wat vroeg om meteen te praten over wat moet er hierna gaan komen. Maar ja, je moet natuurlijk altijd nablijven denken. Heb je al ideetjes? Heb je zoiets van dit jaar 2026 moet er nog wel een vervolg komen van Middernacht?
1: Het zou mooi zijn als dat zou lukken inderdaad. We gaan zeker contact opnemen met Oliver en met Lars. Of ze ook kunnen natuurlijk. Want ook die gasten zijn heel erg druk. En dat zou natuurlijk de mooiste samenwerking zijn om die voor te zetten. Dus ja, ik hoop dat het wel lukt. Ja, zeker weten.
0: En deze sound, die trekken we dan gewoon door?
1: Ja, dat is wel de bedoeling tenminste.
0: Dat we over een jaar of vijf kunnen zeggen, oh ja, inmiddels heeft hij een stuk of 10, 15 liedjes.
1: Precies dat.
0: En dat we meteen weten, dat is er eentje van Erwin.
1: Ja, dat zou het mooiste zijn.
0: Maar het is wel tof.
1: Ja, zeker.
0: Als dat gewoon gaat lukken met gewoon eigen liedjes, eigen repertoire, eigen shows.
1: Ja, dat zijn natuurlijk alle dromen. Hoe groter de show, hoe mooier het wordt natuurlijk.
0: En zeg je, een show is voor mij dan ook een theatershow, misschien wel in mijn eigen Heemskerk?
1: Dat zou dan, dat zou wel een kerst op de taart zijn, zeggen ze dan, toch? Om dat in je eigen dorp te kunnen doen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja,
0: in
1: ja.
0: Ieder geval de kick-off, de aftrap.
1: Ja, zeker. Dat gaat sowieso dan gebeuren.
0: Aankomende zaterdag, dan staat Unity NL weer on tour. Dan zijn we in Voorschoten. De paardendagen die zijn dan bezig. En we staan daar tussen 20:30 en 21:30 met 20 Nederlandstalige artiesten. Onder andere is de man die momenteel een grote hit scoort met Feestje erbij. Fons Veurink, ook Vincent komt er optreden. Mick Harre is van de partij. En deze dame die is er ook bij. Je zou haar kunnen kennen van The Voice of Holland. Inmiddels heeft ze een platencontract binnengesleept. En dit is haar eerste, Jenny. Van mij is van mij. Ik ben er stiekem nu.

0: Ferry de Lits, Zing, Vecht, Help, Bid, Lach, Werk en Bewonder. En daarvoor Jenny met Van Mij is Van Mij. En aankomende zaterdag kan je haar dus gaan bewonderen op het podium van Unity NL on Tour. Ja, Erwin, ik vond het tof dat je er was vandaag. Ja,
1: dank dat ik hier mocht zijn, hartstikke leuk.
0: Kennis leren maken met je, afkomstig uit Heemskerk, eerste plaat uitgebracht, alles nieuw.
1: Ja, zeker, zeker. En supermooi om dit hier mee te maken ook.
0: En dan komend weekend lekker eventjes een weekendje weg.
1: Ja, heerlijk. Even tot rust komen, zeggen ze dan, hè.
0: Ja, zeg je, dan heb ik genoeg aan één weekend.
1: Ja, want ik ben daarna, wat ik zei, ook nog vrij. Dus ik heb er nog een weekje vakantie aangeplakt. Dus thuis is ook lekker.
0: Tuurlijk. En dan een beetje uitslapen en relaxen? Of liggen er allemaal klussen te wachten?
1: Nou, als de kleine een beetje uitstapt, zou lekker zijn. Dat zou mooi wezen, maar ik ben bang voor niet. Dus, maar de klusjes vallen mee.
0: Oké, nou, dat is altijd fijn. Zeker. Mochten nou de luisteraars van Unity NL zoiets hebben... Hey, die Erwin, die willen we gaan volgen. We willen weten wat hij doet, wat hij uitspookt. Waar ben jij allemaal online te vinden?
1: Nou, TikTok natuurlijk. Erwin _ de Wit. En hetzelfde geldt voor Instagram ook. Erwin _ de Wit.
0: Ik zou zeggen, dank voor de gezelligheid.
1: Dank dat ik mag komen nogmaals.
0: De foto van Erwin die staat online op Instagram en Facebook. Daar heten wij unitynl.nl. En voor zometeen eet smakelijk en rij voorzichtig.
1: Zeker, een fijne dag.
0: Emmanuel uit de klauwen komt eraan. Eerst hoor je deze van Quincy bij Unity NL. Dit is Zomer in je ogen.

komende maandag dan gaan we in de middagshow van Unity NL kennis maken met deze zanger. Zijn naam Emmanuel en uit de klauwen. Hij komt hier om 5 uur dan in de studio om eens te praten over zijn eerste debuutplaat en over alles wat hij al heeft meegemaakt. En ik kan je bij deze alvast verklappen, dat is echt een hele hoop. Ook Quincy, die hoorde je zomaar in je ogen. Hey, aankomende zaterdag, ik vertelde je net al, dan is het tijd voor Unity NL on Tour. En aankomende zaterdag om 5 uur 's middags, dan hebben we als het ware op de radio de pre-party. En dan hebben wij Unity NL live on tour van Zoeterwoude. Ik ga dat samen met Rudo aan elkaar praten en dan gaan we optredens laten horen van een paar weken geleden bij de tour in Zoeterwoude. Dus dan moet je onder andere denken aan Gerrit Snijder, dan moet je denken aan Jari Helligers, je moet denken aan Jesse Fields, maar ook Danny Vroger, aan Mickey van Wijk, aan Bob Offenberg, aan Jeffrey Leunenberg, Deon Leon. Ja, die gaan allemaal voorbij komen. De pre-party eigenlijk in aanloop naar komende zaterdag, want om 19:30 dan gaan we dus beginnen in Voorschoten. Op de Voorstraat, toegang helemaal gratis met 20 Nederlandstalige artiesten bij Unity NL on Tour. Ja, en in Zoeterwoude was hij wel komende zaterdag in Voorschoten niet, maar ik ga hem nu wel draaien.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen

0: geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het gaat de goede kant op in de regio. De files lossen snel op. Nog wel wat drukte op de A4 richting Rotterdam voor de keteltunnel. Ongeveer 5 minuten extra vanaf Den Haag-Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Ink. Het Hoogheemraadschap van Delftland roept bijna 1,5 miljoen inwoners op zuinig om te gaan met water. Het gaat om inwoners van onder meer Wassenaar. Door de aanhoudende droogte is in het gebied nu sprake van een feitelijk watertekort. Het advies is om zo min mogelijk oppervlaktewater te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Ook wordt gevraagd bewust om te gaan met drinkwater. Vanaf morgen nemen de waterbeheerders extra maatregelen. 3 sluizen gaan dicht voor de scheepvaart en 1 sluis wordt beperkt bediend. De brandweer is vanmiddag uitgerukt naar de Rijnsburgerweg in Oegstgeest vanwege een gaslekkage. De melding kwam binnen als een incident met gevaarlijke stoffen. Bij aankomst bleek het te gaan om een kleine gaslekkage bij een huisaansluiting van een woning. De bewoner had het lek tijdelijk al afgedicht met tape. De brandweer voerde metingen uit en stelde vast dat de situatie onder controle was. Netbeheerder Liander zorgt voor de definitieve reparatie van de aansluiting. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Caroline van Wijk uit Zoeterwoude heeft ook de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse succesvol afgerond. Na een eerste etappe van 52 kilometer legde ze gisteren bijna 49 kilometer af. Volgens Van Wijk helpt haar ervaring om de lange afstanden goed vol te houden. Ze begon opnieuw vroeg aan de wandeling en genoot onderweg van de sfeer en de steun van het publiek. Ook liep ze weer met een vlag van Zoeterwoude, waardoor ze herkenning kreeg van andere deelnemers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Wat wolken, zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen. Er staat een matige noordwestelijke wind. In de regio is het 20 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

me is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Unity in Elmo on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elmo on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 24.

0: 2700 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de A16 richting Breda bij Hendrik Ido Ambacht. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: het hier nou, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het Hoogheemraadschap van Delftland roept bijna 1,5 miljoen inwoners op zuinig om te gaan met water. Het gaat om inwoners van onder meer Wassenaar. Door de aanhoudende droogte is in het gebied nu sprake van een feitelijk watertekort. Het advies is om zo min mogelijk oppervlaktewater te gebruiken. Bijvoorbeeld voor het besproeien van tuinen. Ook wordt gevraagd bewust om te gaan met drinkwater. Vanaf morgen nemen de waterbeheerders extra maatregelen. 3 sluizen gaan dicht voor de scheepvaart en 1 sluis wordt beperkt bediend. De brandweer is vanmiddag uitgerukt naar de Rijnsburgerweg in Oegstgeest vanwege een gaslekkage. De melding kwam binnen als een incident met gevaarlijke stoffen. Bij aankomst bleek het te gaan om een kleine gaslekkage bij een huisaansluiting van een woning. De bewoner had het lek tijdelijk al afgedicht met tape. De brandweer voerde metingen uit en stelde vast dat de situatie onder controle was. Netbeheerder Liander zorgt voor de definitieve reparatie van de aansluiting. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Caroline van Wijk uit Zoeterwoude heeft ook de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse succesvol afgerond. Na een eerste etappe van 52 kilometer legde ze gisteren bijna 49 kilometer af. Volgens Van Wijk helpt haar ervaring om de lange afstanden goed vol te houden. Ze begon opnieuw vroeg aan de wandeling en genoot onderweg van de sfeer en de steun van het publiek. Ook liep ze weer met een vlag van Zoeterwoude, waardoor ze herkenning kreeg van andere deelnemers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Wat wolken, zo af en toe kan de zon ook tevoorschijn komen. Er staat een matige noordwestelijke wind. In de regio is het 20 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit

0: Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+.

0: De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.

0: A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.